Radio Mozambique iri kumupa maverekeetero ondimi yochindau. Radio Mozambique iri kumupa maverekeetero ondimi yochindau.